0: c'est normal.
1: Hoe voel jij je in je vel?
0: De Fabien, de Fabien.
1: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.
0: Je comprends.
1: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.

Gezondheid, bellen, eten, groenten, eten, vis, eten. Tanden poetsen, geen gewichtjes, eten. Thee en koffie, niet betrappen. Ziekte hebben, gewoon thuis.